van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

nog altijd daar. Een bliksem, maar een steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bikkie dronk. Amper met ons alies in die tronk. Weggehold vir die polisie hond. Ek en jy.

vrienden sleep mekaar. Jij was voor mij nog altijd daar. Een bliksem maar een steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk.

0: a Mercure hotel, kom ek sê dit maar so. Ek weet nou nie of het die hele dag gaan plaasvind hier, maar ek is verseker dat dit vandag sal plaasvind. So motoriste moet toch alternatieve routes gebruik. Het het gister dan ook gesien dat tussen 1 en 2 nogal strak verkeer op daardie routes het. Andrew Kloppers in Kommastal, net oor kan Unam, is een lijn nog steeds gesluit weens een pijp wat daar gebaars het. Nog steeds geen ongelukke op hierdie ochend uur nie, maar ek moet sê, dierie dag gister, tussen 1 en 2 was daar nog steeds van hierdie kopsterk botsings. En dan baie belangrik, soos ek gister gesê het, die Pride Camps Festival word dan hierdie naweek gehou, so voor die municipaliteit in Onafhanklikheidsreiland. Sekere gedeelte tussen Semnioma, Reiland en Gardenstraat. Hierdie omgeving draai dan ook baie swaar verkeer. En ek wil toch ons motoriste vraag, gebruik alternatieve routes. Van as jy een klein windhoek uitkom op die Semnioma route en dan in Talstraat voor die Natus daar in die dorp, dan draai het baie zwaar verkeer. Baie mense weet dat nou nie hierdie onafhanklikheidsreiland is gesluit nie. En dit is nogals frustrerend van die motoriste rij nou sommer aan die rechterkant van die baan, wat ook nou teen die wet is, en jy kan een boete daarvoor kry. As jy dan afgetrek word, jy kan nie sê dat dit verkeer is, dus ek kom jy die keuse vat om dan nou aan die rechterkant van die pad te rij. As een verkeersbeampte jy kry en jy een boete dan nog geskryf word, dus kom het baie belangrik is, as jy sien, kyk maar die pad van ver af, as jy sien jy gewone pad is bykie vol vandag, dan moet jy dan nou by jy sel sê, miskien is daar iets aan die gang of daar is een ongeluk daarvoor. Gebruik dan alternatieve routes. En dan is naweek, ons gaan definitief ons voorstaande het en ons gaan kyk na wat vaardigheid van voertuie. So, kyk maar die ligte van die voertuie, die bande, en dan ook, wanneer jy rij, maak seker jy bestuurslisensie is dan in die voertuig. En mag ons dan ook een geseënde naweek het, dan sien ons weer mekaar volgende week. Baie dankie, Andries.
1: Baie dankie, Sergeant van Rooyen. Mag dit een lekker naweek. Gewoonlik sal ons nou die tijd ons nou sê, lekker dag, maar dis ons nou die lekker ding van een vrijdag, nie die naweek leef voor.
0: Ja.
1: Ons hou dit verantwoordelik. Sergeant van Rooyen, baie dankie vir jou bijdra.
0: Is een plezier.
1: Tot ziens,
0: bye.
1: So gesels Sergeant Errol van Rooyen van die Windhoekse verkeersafdeling om ons op hoogte te gebring het van wat op die stadium in die hoofstadse paaie aan die gang is. Onthou, as daar enige nuus oor die verkeer is, laat weet gerus vir ons hier in die atelier. Jy kan gebruik maak van ons SMS nommer 62223 of jy kan my ook skakel in die atelier by 291-2007 of 291-2008. Daar was nou terwijl ek met Sergeant van Rooyen gesels het, was daar nou een luisteraar wat probeer skakel het, so asseblief skakel nou, dan antwoord ek met groot graagte. Phil Collins met een van sy grootes.

0: Die klanke van Jimmy's Grand Six met South of the Border. Jy luister daarna op Hartklop FM. Ek wil volgend by ons luisteraars geweet het, aan wie behoort hierdie stem?
1: Al hierdie soort van stories, wat hy toe nou vir ons baie mooi en baie polite geantwoord het, en vir ons daarop uitgewys het, dat die prys wat ons dan nou sou so beveg, is eindelijk maar omdat daar een verhoging in belasting was, onder andere dan nou die sogenaamde sondesbelasting. Ne?
0: Hierdie stem behoort nie aan Rian Kloete of aan Attie van Wyk nie. Hierdie stem behoort aan die man wat Bontie Swart en Bontie Swarts en ook Pauline daarvan slip gesê het en dan ook een naamlose luisteraar hier op ons SMS-lijn. Wat 100% in die call was. Nie een van die telefoonoproepe wat ek hanteer het hier in die atelier was ongelukkig in die call geweest nie. So,

Die stem behoort aan Kristy Kuilder. Kristy Kuilder, wat ons gereelde gas is in ons program Kwessies wat krap, wat woensdag van 12:30 tot 1:00 uitsaai. 12:30 tot 1:00, woensdag, Kwessies wat krap. En Kristy Kuilder, wat dan nou politieke wetenskaplike is, en is ook verbonde aan Survey Warehouse. Survey Warehouse. So, baie dankie vir julle deelname. Dit was 'n lekker pret geweest. Hier is ons om Boetie Kallis met so 'n stukkie boeremusiek ook.

Weet nooit waar zulke dingen beginnen. En het maakt ook eindelijk nooit rechtig zin niet. Dan begint het met niks.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Share my music.

Die klanke van Liesel Pieters hier op Hardklop FM, asemloos. Liedjie wat haar op die spreekwoordelike kaart geplaas het. En dat ons nou weet wie sy is. Groet uit geword vir my, Andries Meton, hier uit die Vere Atelier uit. Ek gaan net na ons volgende musieksnit, gaan ek oorskakel daarna Alistair toe, wat langs die kus af verder met ons luisteraars gaan kuier tot en met so 12:30 vanmiddag. So van Andries, tot de volgende geleentheid. Goed gaan.

Thank you very much. Now we proceed to the basterlied. O Vaderland, ons sal van jou ons krag en liefde nie weer op die program op die wysie van hemelse duif so rein.

Ja, jy is ingeskakel op Hartklop FM. Ons het dan volgende op die program het ons die Creative Dancing, of sal ek sê Creatieve Dans, die Miriam Creative Dance Groep. En ja, wat een wonderlike gesig om vanochtend te sien. Ons het vandag hier, het ons alle rasse, dis hier net, baie mense dink dis een basterdag, dis hier net een basterdag nie, dis een dag vir elk een, wat die geskiedenis van Sam Kubus wil kom leer ken. So is meer as welkom, as die dalk nabie in Reebot is, nabie in die terrein is, is die meer as welkom om uit te kom en te kom kyk na wat hier gebeur. Ek het vroeger ook gepraat met ons hoof, met Swama Nikombo, en sy het my so bykie meer vertel oor Sam Kubus, dat sy as kind ook deel was van Sam Kubus. So Sam Kubus kom een lang pad, 116 jaar van gelofte aflee. En as jy deel hiervan kan wees, is het amper asof jy onder een goddelike salwing is. Ons sê baie, baie dankie aan die NBC, wat het vir ons ook moontlik gemaakt het, om hier te kan wees. Dit is vir my een voorreg om jaar na jaar die Sam Kubus feestvieringe by te woon.

En naar de zal op Jezus haar wat blinkt zo zilver. Wat blinkt zo'n zilver snoer. Dat heeft Maria stil gedaan voor zijn begrafenisdag.

paar versoeke waarby ons nie verlede week kon uitkom nie. Die eerste daarvan ontvang van Benjamin, alipad uit Rebord uit. Benjamin het ongelukkig nou nie genoem watter skool hy bywoon nie, maar nietemin. Hier is die klanke van 031 Chopper met Fast Fast.

DJ Smalls met Zepsis aangevraagd door Baldrien Titus, graad 9 leerling aan die Anna Maasdorp gecombineerde school op Duineveld. Jy kan ook soos Baldrien maak, jou gunsteling liedjie aanvraag vir ons jeugdjournaal musiek versoekprogram. Al wat jy moet doen, stuur vir ons SMS hier in die atelier, skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Ons jeugdjournaal musiek versoekprogram elke vrijdag namiddag tussen 2 en 3. Ons volgende versoek ontvang van Krishna

samen met Homewrecker wat vastloopt aan die 7e plek hierdie week op die top 20 trefferparade. Verlede week nummer 5, hierdie week nummer 6, Justin Bieber met Daisies.

Olivia Rodrigo met Drop Dead, nummer 2 hierdie week op die top 20 trefferparade. Wat is net sal dan nou hierdie week die nummer 1 plek bekleed? Wel, dis die snit wat verlede week nummer 2 was, hierdie week nummer 1 op die top 20 trefferparade. Dis Olivia Dean saam met Sam Fender met Rain Me In, nummer 1 op die top 20 trefferparade. Tot de volgende keer van my Nick, lekker naweek, tot ziens.

springvoete tot warmgloede. Glimlag of aanadal. Enigiets wat in jou smaak val. Jekerig of onkundig. Maar ons taal word grense oorbrug.

Welkom hier by die program. Ons moet nou nog sportsake, moet ons nou nog gesels, internationale sportsake. Dit is weer eens hartelijk goeiemiddag, baie welkom, as jy van jyself wil laat hoor, 622-23, 622-23.

Olimpiese Komitee het amptelik alle beperkings teen sportlui van Belarus opgehef. Die besluit baan die weg vir al terugkeer na internasionale bijeenkomste, insluitend om vir die spele in Los Angeles in 2028 te kwalifiseer. Die IOC, die Internasionale Olimpiese Komitee, het sedert 2022 aanbeveel dat sportlui en ambtenare van Rusland en Belarus na Ruslandse inval van die Oekraïne verbied word om aan internasionale bijeenkomste deel te neem. Belarus is Ruslandse vernaamste bondgenoot. Die opheffing van beperkings behoor die weg te baan vir sportlui uit Belarus om onder hulle eie vlag en volkslied deel te neem, insluitend in spansportsoorte en later van jaar in kwalifiseringsbijeenkomste vir die Olimpiese Spele in 2028 in Los Angeles deel te neem.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Are you ready?

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of traanedal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.